0: Ia umida, vai refrescar a vossa memória. A tua lugar é reunião de NAVO na Ankara, dia 7 e 8 de julho, e na Undaku é presidente de Turquia, Tayyip Erdogan, a Dunanang, Ture Renan, que participador diplomático, dan um regalo. E Ture é líder mundial, arranha um regalo personalizado. Lugar ouro que não vai haver, é um modelo, um Magnum .357, e é um revólver de Aina 90, ele ouro traga, e é um. Mientras tanto, esta de fabricante na Huma Shein e depois na Abai. Então, é um collector's item, mas é um revólver que está funcionando. Inclusive, tem munição também. Então, ele guardo, ele agora põe de um carro de palo, mais bonita, com a bandeira de Turquia, então, emblema de Nevo. E assim não a recebi. E cada de revólver não é, então tem um número gravado. De cada de líder de que participa, seu número aqui da bonita, gravado, riba e revólver aqui. Pois, mirando com esse aqui de um revólver, da primeira viaja, que normalmente dando um regalo chiquito, que está tipificado no país, ao nosso ministro-presidente de Holanda, a ele tem um hot seat, passou na apontre, com esta raia e regalo, então ele avisa a emissora que saque nota e strobe waffles não a duna como regalo. Então, vamos escutar sua perdiça na raça pergunta e ele contesta não passou e também a que da natura que da impressionar com o regalo de presidente de Turquia.
1: Heeft u wel eens eerder een wapencadeau gehad?
2: Nee.
1: Hoe ging dat nou precies in zijn werk?
2: Nou, zoals bij elke grote internationale top worden er vaak cadeaus door het gastland uitgereikt. Dus deze was aan de Nederlandse delegatie overgedragen in een hele mooie doos. Dus toen die doos werd opengemaakt kwamen we erachter dat daar een gepersonaliseerd wapen in zat. Ja,
1: dat was u niet zelf? Die doos
2: ik was niet opende. De eerste die hem openmaakte, nee, maar okay. ik zag hem daar kort daarna.
1: En wat doe je dan op zo'n moment?
2: Nou, mijn eerste reactie was, is een keer wat anders dan een doosje stroopwafels, dat we zelf hebben uitgedeeld bij de NAVO-top in Den Haag.
1: Ja. Heeft u ook nog gedacht, misschien moeten we dit teruggeven?
2: Nee, kijk, ik vind oprecht ook, hè, dat als je gewoon te gast bent bij zo'n internationale top, dat je gewoon netjes het cadeau van het gastland in ontvangst neemt. Zo probeert elk land met het cadeau iets uit te stralen. Wij waren dat dus vorig jaar met stroopwafels. Ik denk dat de Turkse president vooral wilde onderstrepen wat we ook tijdens die NAVO-top zagen, namelijk dat de Turkse defensieindustrie tot de top van de wereld behoort.
0: Ore reunião a tomar lugar na Holanda na stroopwafels. Antona Turquia, presidente de Turquia. A decidir que está dando na Turco um pistol personalizado com um nome bonito assim na grapa. Este é o mundo, não? E é para mim de Holanda, não quer, não vai entregar o regalo back.